0: zeggen meer gewonnen dan de meeste mensen in hun hele leven. Ze hoeft daarom ook niets meer te bewijzen. De druk is er dan ook volledig vanaf. En haar belangrijkste drijfveer is dat haar twee jonge dochters haar nog één keer live in actie kunnen zien op het hoogste niveau. De focus ligt bij de rentree volledig op het dubbelspel, waarin ze samenspeelt met de Canadese Victoria en Bocco. Een terugkeer in het enkelspel sluit Williams voorlopig uit. Hoewel ze geen harde nee voor de toekomst uitspreekt, is het op dit moment niet haar plan. Voor een zware solopartij zou ze simpelweg veel intensiever moeten trainen, en daar ligt nu niet de prioriteit. De tennister kijkt vooral met een gevoel van vrijheid uit naar haar eerste wedstrijd op het Londense gras. Volgens Williams is topsport het mooiste wat er is, en heeft ze in deze fase van haar leven simpelweg iets meer te verliezen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton voelt zich herboren na zijn sterke optreden in Monaco. De Brit eindigde op de tweede plaats en evenaarde daarmee het record van zijn idool Ayrton Senna met 8 podiumplaatsen in het Prinsdom. Beide coureurs staan nu dus op eenzame hoogte met 8 podiumplaatsen in de straten van Monte Carlo. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achterwinnaar Andrea Kimi Antonelli reed Hamilton met zijn Ferrari naar het zilver. De zevenvoudige wereldkampioen laat weten dat deze prestatie extra bijzonder voelt, omdat hij als kind al opkeek naar Senna. Het bereiken van deze mijlpaal geeft Hamilton het gevoel dat hij weer thuis hoort aan de top van het veld, na een moeizaam eerste seizoen bij de Italiaanse renstal. Inmiddels staat de Brit verrassend tweede in het wereldkampioenschap. En hij merkt dat de passie en het geloof binnen het team weer helemaal terug zijn. Toch blijft de coureur realistisch over de krachtsverhoudingen op de baan. Volgens de Brit ligt Mercedes momenteel op vrijwel elk vlak nog voor, met name qua neerwaartse druk en grip. Hamilton verwacht niet dat Ferrari het gat snel kan dichten. Achter de schermen wordt gesproken over een motorische achterstand op Red Bull en Mercedes. Ondanks die voorsprong blijft Hamilton sportief en strijdbaar. Hij noemt overigens de prestatie van de 19-jarige Antonelli fantastisch en spreekt van een privilege om de opkomst van de jonge coureur van zo dichtbij te mogen meemaken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Uit officiële metingen van de FIA blijkt dat Red Bull Ford de krachtigste motor van het Formule 1-veld heeft. Concurrenten Mercedes en Ferrari krijgen hierdoor extra budget en testtijd toegewezen om de achterstand te verkleinen. Houd van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: 4% en ontvangt waarschijnlijk 2 van die rechten. Eén zo'n recht geeft het team de officiële toestemming om buiten de strenge regels om aan de motor te sleutelen. Concreet betekent het extra uren op de testbank en meer financiële ruimte buiten het budgetplafond. Naar verluidt liggen nieuwkomer Audi en Honda nog verder achter. Lewis Hamilton, die tempert de verwachtingen over een snelle ommekeer. De Ferrari-coureur benadrukt dat toestemming voor updates nog geen automatische prestatiewens betekent. Volgens Hamilton is het dichten van het gat een complex project dat zeker 8 tot 10 maanden in beslag neemt. Fans hoeven dus op korte termijn nog geen wonderen te verwachten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Achter de schermen in de Kuip is een felle sportieve koerswijziging ingezet. Hoewel Robin van Persie Feyenoord met een tweede plaats naar de Champions League loodste, is de trainer per direct aan de kant geschoven. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De pas aangestelde clubleiding onder leiding van algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Davy Rigaud kiest voor een harde sanering om verdere sportieve terugval te voorkomen. Het ontslag legt een dieperliggende onvrede bloot over de richting waarin de club zich bewoog. De nieuwe directie concludeert na een snelle, kritische analyse dat de ontwikkeling van het veldspel volledig stagneerde. Sinds de sportieve dip in het najaar en een veelbesproken interne strijd om de aanvoerdersband kreeg Van Persie de ploeg tactisch niet meer op de rit. De resultaten in Europa en de Eredivisie lieten een te duidelijke neerwaartse spiraal zien om nog langer vast te houden aan het contract tot 2027. Technisch directeur Rigaud noemt het ontslag een moeilijke, maar noodzakelijk besluit. Hij benadrukt dat Van Persie de afgelopen anderhalf jaar alles heeft gegeven en dat het behalen van het miljoenenbal een knappe prestatie is. Toch werd het fundament onder het voetbal te wankel voor de toekomst. De clubleiding wil nu snel bouwen aan een nieuw fundament en hoopt binnen enkele weken een tactische opvolger te presenteren die de spelersgroep wel weer kan laten groeien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De serieuze interesse van Tottenham Hotspur in international Jan-Paul van Hekken zorgt voor volle beweging achter de schermen. De Londense topclub heeft naar verluid een bod van 50 miljoen euro neergelegd bij Brighton om de Zeeuwse verdediger over te nemen, al is er van een definitief akkoord nog geen sprake. Noud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Binnen de selectie van het Nederlands elftal is de concrete belangstelling inmiddels een belangrijk gespreksonderwerp. Teamgenoot Mickey van der Ven laat weten dat hij al met zijn collega over de Londense club heeft gesproken. Volgens de verdediger zou deze mogelijke overstap een uitstekende vervolgstap betekenen voor de loopbaan van zijn landgenoot. Mocht de transfer daadwerkelijk doorgaan, dan komt Van Hekken bovendien een oude bekende tegen in de vorm van trainer Roberto De Zerbi. De verdediger is trouwens niet de enige oranje klant die in de belangstelling staat van een groot Europees team. Ook rechtsback Denzel Dumfries kan rekenen op concrete interesse en onderging al een medische keuring bij Real Madrid, dat hem hoopt over te nemen van internationale. Bondscoach Ronald Koeman die reageert nuchter op alle transferperikelen rondom zijn spelers. Hoewel hij het liefst ziet dat er snel volledige duidelijkheid is over hun toekomst, begrijpt hij dat deze marktontwikkelingen simpelweg niet tegen te houden zijn. Volgens de bondscoach kan de eventuele afronding van zo'n overstap de spelers juist ook een flinke dosis extra energie geven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De handbalmannen van Kras Volendam hebben na 13 jaar de landstitel heroverd. In een zinderende finale werd regerend kampioen Aalsmeer na penalties verslagen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter het succes schuilt een intensief voorbereidingstraject van het Volendamse keepersteam. Samen met de ervaren Schotse doelman Craig McCalland en de keeperstrainer was de strategie tot in detail uitgedacht. De wedstrijd mondde na een hectische slotfase in de allerlaatste seconde uit in een beslissende strafworpenreeks. In die penalty-serie eiste de 19-jarige reservekeeper Merdan Toll een absolute hoofdrol door twee cruciale ballen te keren. De jonge doelman hield zijn hoofd koel bij de beslissende inzet van Aalsmeers topscorer Donny Vink. Toll sprak na afloop van een ware jongensdroom en vergeleek de ontknoping met een filmscenario. Ja, hoewel de zenuwen hem halverwege de wedstrijd nog bijna te veel werden, zorgde het eerdere keeperswerk van zijn Schotse collega voor de nodige boost en het zelfvertrouwen om koelbloedig te blijven. Hij looft de bijzondere vriendschap binnen het team, die volgens hem de basis zijn voor deze prestatie. De 13 jaar durende jacht op de kampioenschaal die is hiermee ten einde. En de spelers en de staf zijn bij terugkeer in het dorp feestelijk onthaald door een grote menigte supporters bij de eigen sporthal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. So-

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Demi Vollering heeft op sensationele wijze de Giro d'Italia voor vrouwen op haar naam geschreven. In een bloedstollende slotetappe maakte de Nederlandse wielrenster een bijna onoverbrugbare achterstand goed. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vooraf leek de strijd om het roze al gestreden. Vollering keek tegen een gat van bijna 50 seconden aan op klassementsleider Anna van der Breggen. Zelf had ze de hoop op de eindzege eigenlijk al opgegeven en was ze naar eigen zeggen tevreden geweest met een podiumplaats. Maar het scenario veranderde volledig toen de nummer 3 van het klassement vroeg in de aanval ging en virtueel de leiding overnam. Op dat moment moest Van der Breggen passen. Vollering counterde, vond haar tweede adem en reed in een haarspeld bocht weg bij haar landgenoten. Ondanks hevige kramp in de slotfase hield ze stand en reed ze solo naar de eindoverwinning. En na de finish reageerde Vollering emotioneel en vol ongeloof. Ze laat weten dat ze niet begrijpt hoe ze dit voor elkaar heeft gekregen, aangezien ze dacht dat de koers al beslist was. Vollering spreekt van een droom die uitkomt en geeft toe dat ze in de laatste 20 kilometer, ondanks de pijn, het gevoel had dat ze vleugels had. Ja, de Giro eindigt hiermee in een onverwacht Nederlands feest, waarin de veerkracht van Vollering de doorslag gaf.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

extra vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De sportwereld raakt niet uitgesproken over de comeback van Serena Williams. Maar de Amerikaanse legende voegt nu een verrassende nuance toe aan haar entree. Ze keert namelijk niet terug om te winnen, maar puur voor haar kinderen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een persconferentie gaf Williams tekst en uitleg over haar naderende optreden op het grastoernooi van Queens. Met 23 Grand Slam titels op zak heeft ze naar eigen zeggen meer gewonnen dan de meeste mensen in hun hele leven. Ze hoeft daarom ook niets meer te bewijzen. De druk is er dan ook volledig vanaf en haar belangrijkste drijfveer is dat haar twee jonge dochters haar nog één keer live in actie kunnen zien op het hoogste niveau. De focus ligt bij de rentree volledig op het dubbelspel, waarin ze samenspeelt met de Canadese Victoria en Bocco. Een terugkeer in het enkelspel sluit Williams voorlopig uit. Hoewel ze geen harde nee voor de toekomst uitspreekt, is het op dit moment niet haar plan. Voor een zware solopartij zou ze simpelweg veel intensiever moeten trainen en daar ligt nu niet de prioriteit. De tennister kijkt vooral met een gevoel van vrijheid uit naar haar eerste wedstrijd op het Londense gras. Volgens Williams is topsport het mooiste wat er is en heeft ze in deze fase van haar leven simpelweg iets meer te verliezen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton voelt zich herboren na zijn sterke optreden in Monaco. De Brit eindigde op de tweede plaats en evenaarde daarmee het record van zijn idool Ayrton Senna met 8 podiumplaatsen in het Prinsdom. Beide coureurs staan nu dus op eenzame hoogte met 8 podiumplaatsen in de straten van Monte Carlo. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achterwinnaar Andrea Kimi Antonelli reed Hamilton met zijn Ferrari naar het zilver. De zevenvoudige wereldkampioen laat weten dat deze prestatie extra bijzonder voelt, omdat hij als kind al opkeek naar Senna. Het bereiken van deze mijlpaal geeft Hamilton het gevoel dat hij weer thuis hoort aan de top van het veld, na een moeizaam eerste seizoen bij de Italiaanse renstal. Inmiddels staat de Brit verrassend tweede in het wereldkampioenschap. En hij merkt dat de passie en het geloof binnen het team weer helemaal terug zijn. Toch blijft de coureur realistisch over de krachtsverhoudingen op de baan. Volgens de Brit ligt Mercedes momenteel op vrijwel elk vlak nog voor, met name qua neerwaartse druk en grip. Hamilton verwacht niet dat Ferrari het gat snel kan dichten. Achter de schermen wordt gesproken over een motorische achterstand op Red Bull en Mercedes. Ondanks die voorsprong blijft Hamilton sportief en strijdbaar. Hij noemt overigens de prestatie van de 19-jarige Antonelli fantastisch en spreekt van een privilege om de opkomst van de jonge coureur van zo dichtbij te mogen meemaken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. Ongeveer 10 minuten. En ook op de N242 is file rijden richting Alkmaar. Tussen Alkmaar en de A9 ongeveer een kwartiertje.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Uit officiële metingen van de FIA blijkt dat Red Bull Ford de krachtigste motor van het Formule 1-veld heeft. Concurrenten Mercedes en Ferrari krijgen hierdoor extra budget en testtijd toegewezen om de achterstand te verkleinen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Autosportbond heeft onlangs alle V6-motoren doorgemeten om de krachtsverhoudingen te bepalen. En uit die meting komt dat Red Bull Ford Powertrains als absolute maatstaaf naar voren komt. Omdat de achterstand van de concurrentie aanzienlijk groot is, treedt het zogeheten ADUU-systeem in werking. Ja, dit systeem is ooit bedacht om te grote prestatieverschillen tussen motorfabrikanten te voorkomen. De achterblijvers krijgen nu compensatie in de vorm van upgrade-rechten. Mercedes ligt meer dan 2% achter en krijgt één zo'n recht. Ferrari heeft een achterstand van ruim 4% en ontvangt waarschijnlijk twee van die rechten. Eén zo'n recht geeft het team de officiële toestemming om buiten de strenge regels om aan de motor te sleutelen. Concreet betekent het extra uren op de testbank en meer financiële ruimte buiten het budgetplafond. Naar verluid liggen nieuwkomer Audi en Honda nog verder achter. Lewis Hamilton, die tempert de verwachtingen over een snelle ommekeer. De Ferrari-coureur benadrukt dat toestemming voor updates nog geen automatische prestatiewens betekent. Volgens Hamilton is het dichten van het gat een complex project dat zeker 8 tot 10 maanden in beslag neemt. Fans hoeven dus op korte termijn nog geen wonderen te verwachten.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files beginnen langer te worden, maar echt enorme problemen blijven gelukkig nog uit. Het zijn alleen nog maar dagelijkse files. Bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. 6 kilometer en 10 minuten. Ook op de A59 vanuit Den Bosch is het langzaam rijden. Tussen Made en knooppunt Zonzeel ongeveer 10 minuten oponthoud. En ook de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venraai en Horst. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Achter de schermen in de Kuip is een felle sportieve koerswijziging ingezet. Hoewel Robin van Persie Feyenoord met een tweede plaats naar de Champions League loodste, is de trainer per direct aan de kant geschoven. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De pas aangestelde clubleiding onder leiding van algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Davy Rigaud kiest voor een harde sanering om verdere sportieve terugval te voorkomen. Het ontslag legt een dieperliggende onvrede bloot over de richting waarin de club zich bewoog. De nieuwe directie concludeert na een snelle, kritische analyse dat de ontwikkeling van het veldspel volledig stagneerde. Sinds de sportieve dip in het najaar en een veelbesproken interne strijd om de aanvoerdersband kreeg Van Persie de ploeg tactisch niet meer op de rit. De resultaten in Europa en de Eredivisie lieten een te duidelijke neerwaartse spiraal zien om nog langer vast te houden aan het contract tot 2027. Technisch directeur Rigaud noemt het ontslag een moeilijke, maar noodzakelijk besluit. Hij benadrukt dat Van Persie de afgelopen anderhalf jaar alles heeft gegeven en dat het behalen van het miljoenenbal een knappe prestatie is. Toch werd het fundament onder het voetbal te wankel voor de toekomst. De clubleiding wil nu snel bouwen aan een nieuw fundament en hoopt binnen enkele weken een tactische opvolger te presenteren die de spelersgroep wel weer kan laten groeien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. We naderen de 200 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Veel dagelijkse files, zoals op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen een kwartier vertraging. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg ook een kwartier. En tot slot de A27 Breda-Gorkum. Tussen Geert Rillenberg en Gorkum 13.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De serieuze interesse van Tottenham Hotspur in international Jan-Paul van Hekken zorgt voor volle beweging achter de schermen. De Londense topclub heeft naar verluid een bod van 50 miljoen euro neergelegd bij Brighton om de Zeeuwse verdediger over te nemen, al is er van een definitief akkoord nog geen sprake. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Binnen de selectie van het Nederlands elftal is de concrete belangstelling inmiddels een belangrijk gespreksonderwerp. Teamgenoot Mickey van der Ven laat weten dat hij al met zijn collega over de Londense club heeft gesproken. Volgens de verdediger zou deze mogelijke overstap een uitstekende vervolgstap betekenen voor de loopbaan van zijn landgenoot. Mocht de transfer daadwerkelijk doorgaan, dan komt Van Hekken bovendien een oude bekende tegen in de vorm van trainer Roberto De Zerbi. De verdediger is trouwens niet de enige oranje klant die in de belangstelling staat van een groot Europees team. Ook rechtsback Denzel Dumfries kan rekenen op concrete interesse en onderging al een medische keuring bij Real Madrid, dat hem hoopt over te nemen van internationale. Bondscoach Ronald Koeman die reageert nuchter op alle transferperikelen rondom zijn spelers. Hoewel hij het liefst ziet dat er snel volledige duidelijkheid is over hun toekomst, begrijpt hij dat deze marktontwikkelingen simpelweg niet tegen te houden zijn. Volgens de bondscoach kan de eventuele afronding van zo'n overstap de spelers juist ook een flinke dosis extra energie geven.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt in volle gang. Er naderen de 400 kilometer. Wat opvalt is dat er weinig tot geen bijzonderheden zijn. Vooral veel dagelijkse files. Zoals op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 9 kilometer, een kwartier extra. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Ongeveer een kwartier over 17 kilometer. De A27 dan, Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, dik een kwartier. En een kapotte auto op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf afrit Arkel, 4 kilometer en 15 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De handbalmannen van Kras Volendam hebben na 13 jaar de landstitel heroverd. In een zinderende finale werd regerend kampioen Aalsmeer na penalties verslagen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achter het succes schuilt een intensief voorbereidingstraject van het Volendamse keepersteam. Samen met de ervaren Schotse doelman Craig McCalland en de keeperstrainer was de strategie tot in detail uitgedacht. De wedstrijd mondde na een hectische slotfase in de allerlaatste seconde uit in een beslissende strafworpenreeks. In die penalty-serie eiste de 19-jarige reservekeeper Merdan Toll een absolute hoofdrol door twee cruciale ballen te keren. De jonge doelman hield zijn hoofd koel bij de beslissende inzet van Aalsmeers topscorer Donny Vink. Toll sprak na afloop van een ware jongensdroom en vergeleek de ontknoping met een filmscenario. Ja, hoewel de zenuwen hem halverwege de wedstrijd nog bijna te veel werden, zorgde het eerdere keeperswerk van zijn Schotse collega voor de nodige boost en het zelfvertrouwen om koelbloedig te blijven. Hij looft de bijzondere vriendschap binnen het team, die volgens hem de basis zijn voor deze prestatie. De 13 jaar durende jacht op de kampioenschaal die is hiermee ten einde. En de spelers en de staf zijn bij terugkeer in het dorp feestelijk onthaald door een grote menigte supporters bij de eigen sporthal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt op gang gekomen en verloopt aardig druk. Bijvoorbeeld nu ook door een paar ongelukken. Onder andere de A20, Hoek van Holland-Gouda. In Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan ook via de Blankenburg-verbinding over onder andere de A24. Vergeet dan niet je tol af te rekenen. Verder de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand-Mulde en Amersfoort-Vathorst een half uur. Ook daar een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Dan nog een ongeluk bij knooppunt Watergasmeer op de A1, Amersfoort-Amsterdam. Vanaf Muiden 5 kilometer en 10.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Demi Vollering heeft op sensationele wijze de Giro d'Italia voor vrouwen op haar naam geschreven. In een bloedstollende slotetappe maakte de Nederlandse wielrenster een bijna onoverbrugbare achterstand goed. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vooraf leek de strijd om het roze al gestreden. Vollering keek tegen een gat van bijna 50 seconden aan op de klassementsleider Anna van der Breggen. Zelf had ze de hoop op de eindzege eigenlijk al opgegeven en was ze naar eigen zeggen tevreden geweest met een podiumplaats. Maar het scenario veranderde volledig toen de nummer 3 van het klassement vroeg in de aanval ging en virtueel de leiding overnam. Op dat moment moest Van der Breggen passen. Vollering counterde, vond haar tweede adem en reed in een haarspelbocht weg bij haar landgenoten. Ondanks hevige kramp in de slotfase hield ze stand en reed ze solo naar de eindoverwinning. En na de finish reageerde Vollering emotioneel en vol ongeloof. Ze laat weten dat ze niet begrijpt hoe ze dit voor elkaar heeft gekregen, aangezien ze dacht dat de koers al beslist was. Vollering spreekt van een droom die uitkomt en geeft toe dat ze in de laatste 20 kilometer, ondanks de pijn, het gevoel had dat ze vleugels had. Ja, de Giro eindigt hiermee in een onverwacht Nederlands feest, waarin de veerkracht van Vollering de doorslag gaf.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits kwam wat traag op gang, maar is nu nog volledig bezig. Nog zo'n 300 kilometer. Wat opvalt is een autobrand bij Roosendaal op de A58 richting Bergen op Zoom. De weg is helemaal dicht vanaf Sint-Willebroort. Je hebt flink wat vertraging, want je moet omrijden. Dan via Moerdijk over de A16 en de A17. Het is onbekend hoe lang het blussen nog gaat duren. Verder een kapotte auto op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Knooppunt Amstel, 10 kilometer en 20 minuten. En tot slot nog file voor de Ketelbrug op de A6 richting Lelystad vanuit Emmeloord. Ongeveer 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De sportwereld raakt niet uitgesproken over de comeback van Serena Williams. Maar de Amerikaanse legende voegt nu een verrassende nuance toe aan haar entree. Ze keert namelijk niet terug om te winnen, maar puur voor haar kinderen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een persconferentie gaf Williams tekst en uitleg over haar naderende optreden op het grastoernooi van Queens. Met 23 Grand Slam titels op zak heeft ze naar eigen zeggen meer gewonnen dan de meeste mensen in hun hele leven. Ze hoeft daarom ook niets meer te bewijzen. De druk is er dan ook volledig vanaf en haar belangrijkste drijfveer is dat haar twee jonge dochters haar nog één keer live in actie kunnen zien op het hoogste niveau. De focus ligt bij de rentree volledig op het dubbelspel, waarin ze samenspeelt met de Canadese Victoria en Bocco. Een terugkeer in het enkelspel sluit Williams voorlopig uit. Hoewel ze geen harde nee voor de toekomst uitspreekt, is het op dit moment niet haar plan. Voor een zware solopartij zou ze simpelweg veel intensiever moeten trainen en daar ligt nu niet de prioriteit. De tennister kijkt vooral met een gevoel van vrijheid uit naar haar eerste wedstrijd op het Londense gras. Volgens Williams is topsport het mooiste wat er is en heeft ze in deze fase van haar leven simpelweg iets meer te verliezen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzaam maar zeker richting een einde, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Bij Roosendaal is de weg nog steeds helemaal dicht door een eerdere autobrand. De vertraging is vrij fors, want de weg is dus volledig afgesloten. Je moet omrijden. Kan via Moerdijk over de A16 en de A17. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A50, Os richting Eindhoven. Vanaf Nistelrode tot aan Veghel, 25 minuten. 1 rijstrook is er dicht. Hou rekening met 5 kilometer aan file.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton voelt zich herboren na zijn sterke optreden in Monaco. De Brit eindigde op de tweede plaats en evenaarde daarmee het record van zijn idool Ayrton Senna met 8 podiumplaatsen in het Prinsdom. Beide coureurs staan nu dus op eenzame hoogte met 8 podiumplaatsen in de straten van Monte Carlo. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Achterwinnaar Andrea Kimi Antonelli reed Hamilton met zijn Ferrari naar het zilver. De zevenvoudige wereldkampioen laat weten dat deze prestatie extra bijzonder voelt, omdat hij als kind al opkeek naar Senna. Het bereiken van deze mijlpaal geeft Hamilton het gevoel dat hij weer thuis hoort aan de top van het veld, na een moeizaam eerste seizoen bij de Italiaanse renstal. Inmiddels staat de Brit verrassend tweede in het wereldkampioenschap. En hij merkt dat de passie en het geloof binnen het team weer helemaal terug zijn. Toch blijft de coureur realistisch over de krachtsverhoudingen op de baan. Volgens de Brit ligt Mercedes momenteel op vrijwel elk vlak nog voor, met name qua neerwaartse druk en grip. Hamilton verwacht niet dat Ferrari het gat snel kan dichten. Achter de schermen wordt gesproken over een motorische achterstand op Red Bull en Mercedes. Ondanks die voorsprong blijft Hamilton sportief en strijdbaar. Hij noemt overigens de prestatie van de 19-jarige Antonelli fantastisch en spreekt van een privilege om de opkomst van de jonge coureur van zo dichtbij te mogen meemaken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A9, ook maar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer en 30 minuten komt daardoor een ongeluk. Verder in het hele land geen files langer dan 5 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens bondscoach Arjan Vuurink ontbreekt de nodige directheid in de kleedkamer bij de Nederlandse voetbalsters. Trainer ziet dat de huidige selectie daarin wezenlijk verschilt van eerdere teams. Ondanks kritiek op de onderlinge communicatie en het soms gehaaste veldspel blijft hij vasthouden aan zijn huidige selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer stelt dat deze generatie speelsters het simpelweg lastig vindt om elkaar na een minder resultaat rechtstreeks aan te spreken. Bondscoach benadrukt dat zijn ploeg volop in ontwikkeling is en simpelweg tijd nodig heeft. Afgelopen periode kwamen er al meer dan 30 verschillende voetbalsters in actie voor de nationale ploeg. En dat bewijst volgens de technische staf dat er in Nederland wel ontzettend veel talent rondloopt. Maar het maakt het ook lastiger om snel tot een vaste en vertrouwde kern te komen. Vuurink kiest desondanks bewust voor rust en voert geen ingrijpende wijzigingen door in zijn tactische opstelling. Om betere resultaten te boeken moet het spel aan de bal volgens de bondscoach in de toekomst wel rustiger en vaster worden. Ploeg kiest in zijn ogen nu nog te snel voor de gehaaste eindpaas, waardoor de organisatie bij balverlies kwetsbaar wordt in grote ruimtes. Focus ligt op het herstellen van deze fouten. De selectie toont zich inmiddels vastberaden om de harde lessen snel toe te passen en er alles aan te doen om weer te gaan winnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een pechgeval een lange file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer, 35 minuten, de rechterrijstrook is er dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het komende wereldkampioenschap voetbal dreigt voor de KNVB een dure grap te worden. Tenzij Oranje wereldkampioen wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederlandse Voetbalbond maakt waarschijnlijk verlies op het komende WK. De directeur betaalt voetbal, Marianne van Leeuwen, laat weten dat de bond alleen bij de wereldtitel $6 miljoen overhoudt aan het toernooi. Maar eindigt Oranje als tweede, dan is er gelijk al een tekort van $2 miljoen. Oorzaak ligt bij de extreem hoge prijzen voor hotels en vliegtickets in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hoewel de FIFA na protesten van onder meer de KNVB de vergoeding met $2 miljoen heeft verhoogd, blijft het toernooi dus een flinke kostenpost. De voorzitter van de KNVB, dat is Frank Pauw, noemt het bizar dat landen verlies draaien op zo'n groot evenement. Toch benadrukt de bond dat winst maken niet het hoofddoel is. Het team is er natuurlijk puur om het toernooi te winnen. Naast de discussie over geld kiest de KNVB achter de schermen ook op maatschappelijk vlak voor een volledig nieuwe diplomatieke koers richting de Wereldvoetbalbond. Secretaris-generaal Gijs de Jong blikt daarbij terug op het vorige WK in Qatar. Harde protestactie met de One Love aanvoerdersband leverde destijds volgens hem niets op en werd door andere culturen binnen de FIFA zelfs als irritant ervaren. De bond wil nu juist verbinden door meer rekening te houden met de verschillende opvattingen in de wereld. En of Nederland de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunt bij de volgende verkiezing, nee, dat is nog niet besloten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar op de meeste plekken is er maar weinig te melden. Op de A9 richting Alkmaar wel file voor knooppunt Kooimeer. Ongeveer 10 minuten door bergingswerk, er is één reis ook dicht. De andere kant op is de vertraging zo'n 20 minuten. En bij Zoetermeer gebeurde een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Vanaf Bleiswijk sta je 10 minuten in de file, want er is één rijstrook afgesloten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenner Jan-Willem van Schip is opnieuw uit de wielerkoers gezet. Het is zijn derde disqualificatie in 8 maanden tijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een Franse rittenkoers. Van Schip reed op dat moment in de aanval toen de jury besloot hem uit de wedstrijd te halen. Aanleiding was een bidon die de renner in zijn shirt had gestopt. De jury beoordeelde dit als een overtreding, omdat het gebruikt wordt als een aerodynamische truc om de luchtstroom via kleding te verbeteren. Van Schip laat weten dat hij in de veronderstelling was dat die specifieke regel pas een maand later zou ingaan. Eerder in dezelfde etappekoers kreeg de Nederlander al een boete voor een ongeoorloofde houding op zijn fiets. Het is trouwens niet de eerste keer dat zijn materiaal of zijn houding hem in de problemen brengt. Vorig jaar werd hij nog uit de Tour of Holland gezet vanwege een zadelpen die niet aan de voorschriften voldeed. En niet lang daarna volgde uitsluiting in de Ronde van Griekenland omdat hij zijn stuur op een verkeerde manier zou hebben vastgehouden. Van Schip staat in het peloton bekend als een innovatieve renner die graag experimenteert met vernieuwende ideeën over materiaal. En in het verleden leverde hem dat ook veel succes op met verschillende Europese en wereldtitels op de wielerbaan. Wielerbond houdt zijn aerodynamische experimenten echter scherp in de gaten en grijpt dus steeds vaker direct in. Renner laat weten teleurgesteld te zijn over de situatie en geeft aan dat het hem nauwelijks meer lukt om de grens op te zoeken zonder dat hij direct bestraft wordt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remmenfabrikant Brembo bijt fel van zich af na harde kritiek van Charles Leclerc. Leverancier pikt het niet dat Leclerc de schuld van zijn crash in Monaco volledig bij het materiaal legt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leclerc uitte na zijn crash zijn frustratie en claimde dat driekwart van zijn remmen simpelweg weigerde. En volgens Leclerc was de auto onbestuurbaar en lag de oorzaak puur bij de techniek. Brembo laat nu weten compleet verrast te zijn door deze publieke uithaal. Fabrikant benadrukt dat er nog helemaal geen oorzaak gevonden is en noemt de harde conclusies van de coureur dan ook veel te voorbarig. Brembo eist eerst een grondig onderzoek. Het bedrijf stelt dat in dit soort situaties noodzakelijk is om eerst alle telemetriegegevens en data te analyseren, samen met de engineers van Ferrari, voordat er conclusies kunnen worden getrokken over het materiaal. De druk op de leverancier van de remmen neemt ondertussen wel toe. Het is namelijk niet de eerste keer dat het materiaal ter discussie staat. Leclerc kampt tijdens de race in Canada ook al met remproblemen. Het is wel opvallend dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton inmiddels is overgestapt om een ander merk remschijven. Leclerc hoopt de problemen tijdens de komende race in Barcelona achter zich te laten en kan dan zijn vierde plek in het kampioenschap verdedigen.
0: Grand Prix Radio is jouw

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrekkers gaan met een flink gewijzigde selectie toewerken naar de komende internationale toernooien. Na het vertrek van gevestigde namen als Shinky Knecht en Itzhak de Laat keert Niels Kingma verrassend terug in de nationale ploeg. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainingsselectie ondergaat hiermee een flinke metamorfose. Door het afscheid van Knecht, De Laat en ook Bram Steenaert ontstaat er ruimte voor vers bloed. Leon Visser krijgt na een zware knieblessure een nieuwe kans. Grootste verrassing is echter de terugkeer van Niels Kingma. 24-jarige shorttrekker overwoog eerder te stoppen en geneeskunde te gaan studeren. Maar de uitnodiging voor de nationale ploeg veranderde uiteindelijk alles voor hem. Kingma spreekt van een enorme opluchting en wil zich bewijzen op de 500 meter in de World Tour, het EK en de WK. Hij moet wel de concurrentie aangaan met Olympisch kampioen Jens van het Woud. Sportieve leiding blijft wel intact. Schaatsbond heeft de contracten van bondscoach Niels Kerstold en zijn assistent Harald Sidos verlengd tot en met 2028. Er is bovendien een optie toegevoegd om de samenwerking door te trekken naar de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Kerstold leverde eerder al een topprestatie af door met de ploeg 7 medailles te winnen in Milaan, waaronder 5 keer goud. Bond kiest met deze verlenging voor stabiliteit rond de vernieuwde rijdersgroep.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De schrik zat er goed in bij het Deense nationale elftal toen Christian Eriksen tijdens een wedstrijd plotseling naar de grond ging. Middenvelder maakte het naar omstandigheden goed nadat zijn ingebouwde defibrillator heeft ingegrepen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deense Record International laat weten dat de schok van het apparaatje een enorme impact heeft op hem en zijn gezin. Toch benadrukt hij dat de situatie heel anders is dan 5 jaar geleden toen hij op het EK een hartstilstand kreeg. Volgens Eriksen heeft het kastje exact gedaan waar het voor gemaakt is, namelijk de speler beschermen op het moment dat het nodig was. Hij is de artsen en zijn ploeggenoten dan ook enorm dankbaar en richt zich nu volledig op zijn herstel en zijn familie. Het incident gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne, die na het voorval direct werd gestaakt. De Deense teamarts, dat is Morten Boesen, laat weten dat Eriksen na het ingrijpen van het apparaat snel weer bij bewustzijn was en zelfstandig het veld kon verlaten. Schrik zit er wel goed in bij de voetbalwereld, maar over de sportieve toekomst van Eriksen wil de medische staf zeker niet speculeren. De beslissing ligt volgens de teamarts volledig bij de hartspecialisten. Eriksen staat op dit moment onder contract in Duitsland bij het gedegradeerde VfL Wolfsburg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Summertime!

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Meerdere Nederlandse clubs maken zich zorgen over de financiële haalbaarheid van het vrouwenvoetbal, waardoor de professionaliteit van de sport onder druk staat. Financiële tegenvallers dwingen verschillende clubs tot bezuinigingen en dat zorgt weer voor twijfels over de duurzaamheid van de competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een voorbeeld. FC Utrecht moet flink bezuinigen na miljoenen investeringen die te weinig opleverden. De club neemt afscheid van 9 speelsters en verhuist naar een amateurcomplex. Ook gedegradeerde clubs zoals NAC Breda kampen met financiële problemen. Engeland-bondscoach Sarina Wiegman waarschuwt dat budgetten na een paar jaar vaak weer inkrimpen, waardoor er nauwelijks nog sprake is van profvoetbal. Strenge licentie-eisen van de voetbalbond wegen ook nog eens zwaar mee. Vanaf volgend seizoen bijvoorbeeld moeten clubs minimaal 16 contractspelers hebben. En volgens de clubdirectie van NAC lopen verenigingen hierop leeg, omdat de inkomsten uit kaartverkoop en tv-gelden nog altijd achterblijven. Wel helpt de bond natuurlijk met een jaarlijkse subsidie van een ton. KNVB benadrukt dat strengere eisen nodig zijn om het niveau te verhogen, zodat speelsters zich fulltime op hun sport kunnen richten. Bestuurders zien de focus op talentontwikkeling en transfers als de manier om in de toekomst geld te verdienen. In Engeland lukt dat al beter door grote sponsoren en een groeiende fanbase, waardoor Nederland op achterstand raakt. Betrokkenen hopen dat clubs het vrouwenvoetbal meer gaan zien als investering voor de lange termijn, die dan weer zorgt voor een maatschappelijke waarde en een grote inspiratie is voor de jeugd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens bondscoach Arjan Vuurink ontbreekt de nodige directheid in de kleedkamer bij de Nederlandse voetbalsters. Trainer ziet dat de huidige selectie daarin wezenlijk verschilt van eerdere teams. Ondanks kritiek op de onderlinge communicatie en het soms gehaaste veldspel, blijft hij vasthouden aan zijn huidige selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer stelt dat deze generatie speelsters het simpelweg lastig vindt om elkaar na een minder resultaat rechtstreeks aan te spreken. Bondscoach benadrukt dat zijn ploeg volop in ontwikkeling is en simpelweg tijd nodig heeft. Afgelopen periode kwamen er al meer dan 30 verschillende voetbalsters in actie voor de nationale ploeg. En dat bewijst volgens de technische staf dat er in Nederland wel ontzettend veel talent rondloopt. Maar het maakt het ook lastiger om snel tot een vaste en vertrouwde kern te komen. Vuurink kiest desondanks bewust voor rust en voert geen ingrijpende wijzigingen door in zijn tactische opstelling. Om betere resultaten te boeken moet het spel aan de bal volgens de bondscoach in de toekomst wel rustiger en vaster worden. Ploeg kiest in zijn ogen nu nog te snel voor de gehaaste eindpaas, waardoor de organisatie bij balverlies kwetsbaar wordt in grote ruimtes. Focus ligt op het herstellen van deze fouten. De selectie toont zich inmiddels vastberaden om de harde lessen snel toe te passen en er alles aan te doen om weer te gaan winnen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het komende wereldkampioenschap voetbal dreigt voor de KNVB een dure grap te worden. Tenzij Oranje wereldkampioen wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederlandse Voetbalbond maakt waarschijnlijk verlies op het komende WK. De directeur betaalt voetbal, Marianne van Leeuwen, laat weten dat de bond alleen bij de wereldtitel $6 miljoen overhoudt aan het toernooi. Maar eindigt Oranje als tweede, dan is er gelijk al een tekort van $2 miljoen. Oorzaak ligt bij de extreem hoge prijzen voor hotels en vliegtickets in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hoewel de FIFA na protesten van onder meer de KNVB de vergoeding met $2 miljoen heeft verhoogd, blijft het toernooi dus een flinke kostenpost. De voorzitter van de KNVB, dat is Frank Pauw, noemt het bizar dat landen verlies draaien op zo'n groot evenement. Toch benadrukt de bond dat winst maken niet het hoofddoel is. Het team is er natuurlijk puur om het toernooi te winnen. Naast de discussie over geld kiest de KNVB achter de schermen ook op maatschappelijk vlak voor een volledig nieuwe diplomatieke koers richting de Wereldvoetbalbond. Secretaris-generaal Gijs de Jong blikt daarbij terug op het vorige WK in Qatar. Harde protestactie met de One Love aanvoerdersband leverde destijds volgens hem niets op en werd door andere culturen binnen de FIFA zelfs als irritant ervaren. De bond wil nu juist verbinden door meer rekening te houden met de verschillende opvattingen in de wereld. En of Nederland de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunt bij de volgende verkiezing, nee, dat is nog niet besloten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenner Jan-Willem van Schip is opnieuw uit de wielerkoers gezet. Het is zijn derde disqualificatie in 8 maanden tijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een Franse rittenkoers. Van Schip reed op dat moment in de aanval toen de jury besloot hem uit de wedstrijd te halen. Aanleiding was een bidon die de renner in zijn shirt had gestopt. De jury beoordeelde dit als een overtreding, omdat het gebruikt wordt als een aerodynamische truc om de luchtstroom via kleding te verbeteren. Van Schip laat weten dat hij in de veronderstelling was dat die specifieke regel pas een maand later zou ingaan. Eerder in dezelfde etappekoers kreeg de Nederlander al een boete voor een ongeoorloofde houding op zijn fiets. Het is trouwens niet de eerste keer dat zijn materiaal of zijn houding hem in de problemen brengt. Vorig jaar werd hij nog uit de Tour of Holland gezet vanwege een zadelpen die niet aan de voorschriften voldeed. En niet lang daarna volgde uitsluiting in de Ronde van Griekenland omdat hij zijn stuur op een verkeerde manier zou hebben vastgehouden. Van Schip staat in het peloton bekend als een innovatieve renner die graag experimenteert met vernieuwende ideeën over materiaal. En in het verleden leverde hem dat ook veel succes op met verschillende Europese en wereldtitels op de wielerbaan. Wielerbond houdt zijn aerodynamische experimenten echter scherp in de gaten en grijpt dus steeds vaker direct in. Renner laat weten teleurgesteld te zijn over de situatie en geeft aan dat het hem nauwelijks meer lukt om de grens op te zoeken zonder dat hij direct bestraft wordt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op de weg op dit moment. Twee bijzonderheden. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is tussen afrit Budel en Knopert Leenderheide een auto in brand gevlogen. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek staat een auto met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht. Dat kost je bijna een klein kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Remmenfabrikant Brembo bijt fel van zich af na harde kritiek van Charles Leclerc. Leverancier pikt het niet dat Leclerc de schuld van zijn crash in Monaco volledig bij het materiaal legt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leclerc uitte na zijn crash zijn frustratie en claimde dat driekwart van zijn remmen simpelweg weigerde. En volgens Leclerc was de auto onbestuurbaar en lag de oorzaak puur bij de techniek. Brembo laat nu weten compleet verrast te zijn door deze publieke uithaal. Fabrikant benadrukt dat er nog helemaal geen oorzaak gevonden is en noemt de harde conclusies van de coureur dan ook veel te voorbarig. Brembo eist eerst een grondig onderzoek. Het bedrijf stelt dat in dit soort situaties noodzakelijk is om eerst alle telemetriegegevens en data te analyseren samen met de engineers van Ferrari voordat er conclusies kunnen worden getrokken over het materiaal. De druk op de leverancier van de remmen neemt ondertussen wel toe. Het is namelijk niet de eerste keer dat het materiaal ter discussie staat. Leclerc kampt tijdens de race in Canada ook al met remproblemen. Het is wel opvallend dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton inmiddels is overgestapt op een ander merk remschijven. Leclerc hoopt de problemen tijdens de komende race in Barcelona achter zich te laten en kan dan zijn vierde plek in het kampioenschap verdedigen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. We zien de eerste korte dagelijkse files al ontstaan. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Nadevesting en knooppunt Eemnes 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar is bij knooppunt Leendeheide een vrachtwagen in brand gevlogen. Die is geblust, wordt nu nageblust, maar de weg is nog altijd dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En de A12 tenslotte Arnhem richting Duitsland. Bij de grens daar een klein 10

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse shorttrekkers gaan met een flink gewijzigde selectie toewerken naar de komende internationale toernooien. Na het vertrek van gevestigde namen als Shinky Knecht en Itzhak de Laat keert Niels Kingma verrassend terug in de nationale ploeg. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainingsselectie ondergaat hiermee een flinke metamorfose. Door het afscheid van Knecht, De Laat en ook Bram Steenaert ontstaat er ruimte voor vers bloed. Leon Visser krijgt na een zware knieblessure een nieuwe kans. Grootste verrassing is echter de terugkeer van Niels Kingma. 24-jarige shorttrekker overwoog eerder te stoppen en geneeskunde te gaan studeren. Maar de uitnodiging voor de nationale ploeg veranderde uiteindelijk alles voor hem. Kingma spreekt van een enorme opluchting en wil zich bewijzen op de 500 meter in de World Tour, het EK en de WK. Hij moet wel de concurrentie aangaan met Olympisch kampioen Jens van het Woud. Sportieve leiding blijft wel intact. Schaatsbond heeft de contracten van bondscoach Niels Kerstold en zijn assistent Harald Sidos verlengd tot en met 2028. Er is bovendien een optie toegevoegd om de samenwerking door te trekken naar de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Kerstold leverde eerder al een topprestatie af door met de ploeg 7 medailles te winnen in Milaan, waaronder 5 keer goud. Bond kiest met deze verlenging voor stabiliteit rond de vernieuwde rijdersgroep.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Pre Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De schrik zat er goed in bij het Deense nationale elftal toen Christian Eriksen tijdens een wedstrijd plotseling naar de grond ging. Middenvelder maakte het naar omstandigheden goed nadat zijn ingebouwde defibrillator heeft ingegrepen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deense Record International laat weten dat de schok van het apparaatje een enorme impact heeft op hem en zijn gezin. Toch benadrukt hij dat de situatie heel anders is dan 5 jaar geleden toen hij op het EK een hartstilstand kreeg. Volgens Eriksen heeft het kastje exact gedaan waar het voor gemaakt is, namelijk de speler beschermen op het moment dat het nodig was. Hij is de artsen en zijn ploeggenoten dan ook enorm dankbaar en richt zich nu volledig op zijn herstel en zijn familie. Het incident gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne, die na het voorval direct werd gestaakt. De Deense teamarts, dat is Morten Boesen, laat weten dat Eriksen na het ingrijpen van het apparaat snel weer bij bewustzijn was en zelfstandig het veld kon verlaten. Schrik zit er wel goed in bij de voetbalwereld, maar over de sportieve toekomst van Eriksen wil de medische staf zeker niet speculeren. De beslissing ligt volgens de teamarts volledig bij de hartspecialisten. Eriksen staat op dit moment onder contract in Duitsland bij het gedegradeerde VfL Wolfsburg.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt goed op gang met inmiddels al bijna 400 kilometer file. Naast de dagelijks files een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur. Daarnaast leed van een autobrand op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Leendeheide. Daar stond daar ook een vrachtwagen in brand. Die is geblust, maar de rechterrijstrook is nog altijd dicht voor bergingswerkzaamheden. En dat kost je bijna 3 kwartier. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Elspeet een ongeluk. Vertraging ook een half uur. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. Een ongeluk. De weg is vrij, maar dat kost je nog wel

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Meerdere Nederlandse clubs maken zich zorgen over de financiële haalbaarheid van het vrouwenvoetbal, waardoor de professionaliteit van de sport onder druk staat. Financiële tegenvallers dwingen verschillende clubs tot bezuinigingen en dat zorgt weer voor twijfels over de duurzaamheid van de competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een voorbeeld. FC Utrecht moet flink bezuinigen na miljoenen investeringen die te weinig opleverden. De club neemt afscheid van 9 speelsters en verhuist naar een amateurcomplex. Ook gedegradeerde clubs zoals NAC Breda kampen met financiële problemen. Engeland-bondscoach Sarina Wiegman waarschuwt dat budgetten na een paar jaar vaak weer inkrimpen, waardoor er nauwelijks nog sprake is van profvoetbal. Strenge licentie-eisen van de voetbalbond wegen ook nog eens zwaar mee. Vanaf volgend seizoen bijvoorbeeld moeten clubs minimaal 16 contractspelers hebben. En volgens de clubdirectie van NAC lopen verenigingen hierop leeg, omdat de inkomsten uit kaartverkoop en tv-gelden nog altijd achterblijven. Wel helpt de bond natuurlijk met een jaarlijkse subsidie van 1 ton. KNVB benadrukt dat de strengere eisen nodig zijn om het niveau te verhogen, zodat speelsters zich fulltime op hun sport kunnen richten. Bestuurders zien de focus op talentontwikkeling en transfers als dé manier om in de toekomst geld te verdienen. In Engeland lukt dat al beter door grote sponsoren en een groeiende fanbase, waardoor Nederland op achterstand raakt. Betrokkenen hopen dat clubs het vrouwenvoetbal meer gaan zien als investering voor de lange termijn, die dan weer zorgt voor een maatschappelijke waarde en een grote inspiratie is voor de jeugd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De dinsdagavondspits verloopt zoals gebruikelijk weer druk, met in dit geval zo'n 500 kilometer file al in totaal. De meeste vertraging op bijzondere files die noem ik de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De nasleep van een vrachtwagen die in brand heeft gestaan op de A2 zorgt nog altijd voor vertraging daar. Van Maastricht naar Eindhoven, het hoofd van knooppunt Leenderheide is dat gebeurd. Daar is de rechterreis ook nog dicht en dan kost je nog een half uur. En let op, dit gaat duren tot 7 uur voor de vrachtwagencombinatie geborgen is. De A2 dan, Amsterdam richting Den Bosch. Voor Vianen een auto met pech. Hier is de linkerreis nog dicht met een vertraging van een kwartier. En er gebeurde een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. De weg is vrij, maar het kost je nog wel een kwartier.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens bondscoach Arjan Vuurink ontbreekt de nodige directheid in de kleedkamer bij de Nederlandse voetbalsters. Trainer ziet dat de huidige selectie daarin wezenlijk verschilt van eerdere teams. Ondanks kritiek op de onderlinge communicatie en het soms gehaaste veldspel, blijft hij vasthouden aan zijn huidige selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer stelt dat deze generatie speelsters het simpelweg lastig vindt om elkaar na een minder resultaat rechtstreeks aan te spreken. Bondscoach benadrukt dat zijn ploeg volop in ontwikkeling is en simpelweg tijd nodig heeft. Afgelopen periode kwamen er al meer dan 30 verschillende voetbalsters in actie voor de nationale ploeg. En dat bewijst volgens de technische staf dat er in Nederland wel ontzettend veel talent rondloopt. Maar het maakt het ook lastiger om snel tot een vaste en vertrouwde kern te komen. Vuurink kiest desondanks bewust voor rust en voert geen ingrijpende wijzigingen door in zijn tactische opstelling. Om betere resultaten te boeken moet het spel aan de bal volgens de bondscoach in de toekomst wel rustiger en vaster worden. Ploeg kiest in zijn ogen nu nog te snel voor de gehaaste eindpaas, waardoor de organisatie bij balverlies kwetsbaar wordt in grote ruimtes. Focus ligt op het herstellen van deze fouten. Selectie toont zich inmiddels vastberaden om de harde lessen snel toe te passen en er alles aan te doen om weer te gaan winnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ik begin met een waarschuwing voor het verkeer. Want verspreid door het land trekken op dit moment stevige onweersbuien over. Verder verloopt de avondspits druk. Zoals gebruikelijk op dinsdag met in dit geval bijna 650 kilometer file in totaal. Wat opvalt zijn de volgende files. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopert Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels al geblust. Maar de bergingswerkzaamheden gaan tot 7 uur vanavond duren. De rechterrijstok is daar dicht. Vertraging 3 kwartier. Dan is het druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 13 kilometer en een half uur oponthoud. A15 Gorkum richting Nijmegen. Bij Tiel West is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstok dicht. Dat kost je ook een half uur. En tenslotte ook veel verkeer en langzaam rijden op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam 20 kilometer file met 3

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het komende wereldkampioenschap voetbal dreigt voor de KNVB een dure grap te worden. Tenzij Oranje wereldkampioen wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederlandse Voetbalbond maakt waarschijnlijk verlies op het komende WK. De directeur betaalt voetbal, Marianne van Leeuwen, laat weten dat de bond alleen bij de wereldtitel $6 miljoen overhoudt aan het toernooi. Maar eindigt Oranje als tweede, dan is er gelijk al een tekort van $2 miljoen. Oorzaak ligt bij de extreem hoge prijzen voor hotels en vliegtickets in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hoewel de FIFA na protesten van onder meer de KNVB de vergoeding met $2 miljoen heeft verhoogd, blijft het toernooi dus een flinke kostenpost. De voorzitter van de KNVB, dat is Frank Pauw, noemt het bizar dat landen verlies draaien op zo'n groot evenement. Toch benadrukt de bond dat winst maken niet het hoofddoel is. Het team is er natuurlijk puur om het toernooi te winnen. Naast de discussie over geld kiest de KNVB achter de schermen ook op maatschappelijk vlak voor een volledig nieuwe diplomatieke koers richting de Wereldvoetbalbond. Secretaris-generaal Gijs de Jong blikt daarbij terug op het vorige WK in Qatar. Harde protestactie met de One Love aanvoerdersband leverde destijds volgens hem niets op en werd door andere culturen binnen de FIFA zelfs als irritant ervaren. De bond wil nu juist verbinden door meer rekening te houden met de verschillende opvattingen in de wereld. En of Nederland de huidige FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunt bij de volgende verkiezing, nee, dat is nog niet besloten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielrenner Jan-Willem van Schip is opnieuw uit de wielerkoers gezet. Het is zijn derde diskwalificatie in 8 maanden tijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een Franse rittenkoers. Van Schip reed op dat moment in de aanval toen de jury besloot hem uit de wedstrijd te halen. Aanleiding was een bidon die de renner in zijn shirt had gestopt. De jury beoordeelde dit als een overtreding, omdat het gebruikt wordt als een aerodynamische truc om de luchtstroom via kleding te verbeteren. Van Schip laat weten dat hij in de veronderstelling was dat die specifieke regel pas een maand later zou ingaan. Eerder in dezelfde etappekoers kreeg de Nederlander al een boete voor een ongeoorloofde houding op zijn fiets. Het is trouwens niet de eerste keer dat zijn materiaal of zijn houding hem in de problemen brengt. Vorig jaar werd hij nog uit de Tour of Holland gezet vanwege een zadelpen die niet aan de voorschriften voldeed. En niet lang daarna volgde uitsluiting in de Ronde van Griekenland omdat hij zijn stuur op een verkeerde manier zou hebben vastgehouden. Van Schip staat in het peloton bekend als een innovatieve renner die graag experimenteert met vernieuwende ideeën over materiaal. En in het verleden leverde hem dat ook veel succes op met verschillende Europese en wereldtitels op de wielerbaan. Wielerbond houdt zijn aerodynamische experimenten echter scherp in de gaten en grijpt dus steeds vaker direct in. Renner laat weten teleurgesteld te zijn over de situatie en geeft aan dat het hem nauwelijks meer lukt om de grens op te zoeken zonder dat hij direct bestraft wordt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn nu aan het oplossen of inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n 95 kilometer. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopert Leen de Heide nog altijd 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Daar stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die wordt nu geborgen, maar dat gaat tot vanavond 8:30 duren. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog een klein half uur vertraging. En datzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met zoals gezegd een half uur vertraging. En de A73 ten slotte Maasbracht richting Nijmegen. Bij Linnen is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij. De vertraging nog.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remmenfabrikant Brembo bijt fel van zich af na harde kritiek van Charles Leclerc. Leverancier pikt het niet dat Leclerc de schuld van zijn crash in Monaco volledig bij het materiaal legt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Leclerc uitte na zijn crash zijn frustratie en claimde dat driekwart van zijn remmen simpelweg weigerde. En volgens Leclerc was de auto onbestuurbaar en lag de oorzaak puur bij de techniek. Brembo laat nu weten compleet verrast te zijn door deze publieke uithaal. Fabrikant benadrukt dat er nog helemaal geen oorzaak gevonden is en noemt de harde conclusies van de coureur dan ook veel te voorbarig. Brembo eist eerst een grondig onderzoek. Het bedrijf stelt dat in dit soort situaties noodzakelijk is om eerst alle telemetriegegevens en data te analyseren samen met de engineers van Ferrari voordat er conclusies kunnen worden getrokken over het materiaal. De druk op de leverancier van de remmen neemt ondertussen wel toe. Het is namelijk niet de eerste keer dat het materiaal ter discussie staat. Leclerc kampt tijdens de race in Canada ook al met remproblemen. Het is wel opvallend dat zijn teamgenoot Lewis Hamilton inmiddels is overgestapt op een ander merk remschijven. Leclerc hoopt de problemen tijdens de komende race in Barcelona achter zich te laten en kan dan zijn vierde plek in het kampioenschap verdedigen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Yeah,

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij, maar op een paar plekken nog behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knobbert Nederheide wordt nog altijd een vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand heeft gestaan. De rechterrijstrook is daar dicht en het gaat zeker tot vanavond 8:30 duren. De vertraging is een kwartier. A2 Utrecht richting het zuiden. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam nog 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: News. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse shorttrackers gaan met een flink gewijzigde selectie toewerken naar de komende internationale toernooien. Na het vertrek van gevestigde namen als Shinky Knecht en Itzhak de Laat keert Niels Kingma verrassend terug in de nationale ploeg. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainingsselectie ondergaat hiermee een flinke metamorfose. Door het afscheid van Knecht, De Laat en ook Bram Steenaert ontstaat er ruimte voor vers bloed. Leon Visser krijgt na een zware knieblessure een nieuwe kans. Grootste verrassing is echter de terugkeer van Niels Kingma. 24-jarige shorttracker overwoog eerder te stoppen en geneeskunde te gaan studeren. Maar de uitnodiging voor de nationale ploeg veranderde uiteindelijk alles voor hem. Kingma spreekt van een enorme opluchting en wil zich bewijzen op de 500 meter in de World Tour, het EK en de WK. Hij moet wel de concurrentie aangaan met Olympisch kampioen Jens van het Woud. Sportieve leiding blijft wel intact. Schaatsbond heeft de contracten van bondscoach Niels Kerstolt en zijn assistent Harald Sidos verlengd tot en met 2028. Er is bovendien een optie toegevoegd om de samenwerking door te trekken naar de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Kerstolt leverde eerder al een topprestatie af door met de ploeg 7 medailles te winnen in Milaan, waaronder 5 keer goud. Bond kiest met deze verlenging voor stabiliteit rond de vernieuwde rijdersgroep.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is al even voorbij.

Er staan nog wel zo'n 3 files. De A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide wordt nog altijd de vrachtwagen geborgen die vanmiddag in brand vloog. De rechterrijstrook is daarvoor dicht en het gaat waarschijnlijk tot 8:30 duren vanavond. Er staat op zo'n 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A20, Gouden Hoek van Holland voor Moordrecht, 2 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De schrik zat er goed in bij het Deense nationale elftal toen Christian Eriksen tijdens een wedstrijd plotseling naar de grond ging. Middenvelder maakt het naar omstandigheden goed nadat zijn ingebouwde defibrillator heeft ingegrepen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deense Record International laat weten dat de schok van het apparaatje een enorme impact heeft op hem en zijn gezin. Toch benadrukt hij dat de situatie heel anders is dan 5 jaar geleden toen hij op het EK een hartstilstand kreeg. Volgens Eriksen heeft het kastje exact gedaan waar het voor gemaakt is, namelijk de speler beschermen op het moment dat het nodig was. Hij is de artsen en zijn ploeggenoten dan ook enorm dankbaar en richt zich nu volledig op zijn herstel en zijn familie. Het incident gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne, die na het voorval direct werd gestaakt. De Deense teamarts, dat is Morten Boesen, laat weten dat Eriksen na het ingrijpen van het apparaat snel weer bij bewustzijn was en zelfstandig het veld kon verlaten. Schrik zit er wel goed in bij de voetbalwereld, maar over de sportieve toekomst van Eriksen wil de medische staf zeker niet speculeren. De beslissing ligt volgens de teamarts volledig bij de hartspecialisten. Eriksen staat op dit moment onder contract in Duitsland bij het gedegradeerde VfL Wolfsburg.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Hint og GrandPrixRadio.nl. Find via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.